0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: En dit was Bobby McFerrin met Don't Worry, Be Happy. Maar nie alle emosie het woorde nodig nie. Soms hoor een mens dit bloot in een stem en een melodie. Ons gaan nou luister na Sergei Rachmaninoff se Vocalise, opus 34, nummer 14. Ek wonder hoe goed jy jou soprane ken. Hierdie stem kan een mens tussen 100 ander uitken.

En nou verander die emosie binne enkele sekondes. Alfred Hitchcock wou aanvanklik hê die beroemde storttoneel in Psycho moes sonder musiek wees. Bernard Herrmann het toe musiek daarvoor geskryf. Hitchcock het dit gehoor en toe van plan verander. Herrmann gebruik net strykers, maar laat hulle hoog, skerp en byna aggressief speel. En die kort herhalende akkoorde klink amper soos krete en skep onmiddellike gevoel van paniek en gevaar. Kom ons luister nou na Bernard Herrmann se The Murder uit Psycho. Ek dink ons beleef almal min of meer dieselfde emosie wanneer ons hierdie stuk hoor.

0: En dit was Gees Mewes met Geef Me Je Angst. Wat hy altyd tref van hierdie lied is die mooie gedagte dat iemand bereid is om jou vrese en onsekerhede saam met jou te dra. Maar het werk ook andersom. Die verteller het self nodig om te voel dat hy behoort. Twee mense wat mekaar dus in hulle kwetsbaarheid vind. Angst kan natuurlijk diep en ingewikkeld wees. Maar vir sommige mense hoef jy net een woord te sê. Tandarts. En as iemand gewone menslike vrees in 'n storie kon verander waar 'n mens eintlik lag, dan was dit nou Tolla van 'n Merwe. So dis nou tyd vir die verrassingsgedeelte van vandag se program. Ons gaan nou luister na Tolla uit Spies en Plessie en 'n besoek aan die tandarts. Die doel is om jou 'n hele klomp emosies saam met die humor te laat ervaar. Geniet dit.
1: Ek moet jou nou sê, die eerste keer wat ek tandarts toe gegaan het, was ook al 'n paar jaar terug. Toe die tandarts ons nog in die glas spuiten gaan. Dat hulle vol gif getrek het, as hulle so inspuit. En weet, hy het die mense nog so gesikkel om te oorlewe. Die ouwers nou laat hulle nie kan, bietjie aandag gegeet aan die man se tanden. Die tyd wat jy nou tandarts toe gaan, daar is hier nou al so 'n paar wat so in 'n toestand is, dat hulle die goed nie meer kan stop, hulle moet nou uitbreek. So kom ek aan nou daar by die tandarts, maar as ek moet maar bang maak, hou my nou maar groot man. Dan stap ek nou daar by die deur in. Dan sit ek daar in die wachtkamer, die hele wachtkamer sit nou vol mense, elke man met 'n boek. Sit ek ook, val ek ook maar haar boek van 1957, hy is genoot. Maar ek sien niks, ek blaai net weer. En dan hoor ek hier binnen skree, kind, verskrikkelijk. En dan hoor ek die vrou laat me sê, hulle het seker sy lewe raak geboor. En dink ek, vader, wat word nou van my, dan verskuif ek so even op die stoel. En dan sê die stoel so'n soort kraak, dat al die mense vir jou kyk. En dan skryf jy nou heel tyd weer rond, dat die stoel die selle kraak het. Maar hy kraak nie weer soos hy nou net gekraak het.
2: Daar raak dit nou achterdog weg,
1: dat die kraak. Dat die mense nou kan hoor, as jy wat so gekraak het. En dan later, dan roep man jou, dan slaan jy die boek toe, jy weet eers wat er blad sê, en dan sê jy neer, en dan stap jy nou hier in, en dan maak jy die deur by jou oog, en dan sê nogal so moeilige nursie, moet so'n kwaad rokje, en dan sê jy nou daar op een stoel, maar hier binnenkant lyk het voor die vader nou net soos een lanceerbasis van een satelliet, en die tange, en die voeders, en die kromarms, en die boren, en die punten, maar ek is saam, maar ek sê jou nou redig, ek is bang. En dan sit ek aan in die stoel en ek trap die, toe ek sit, toe trap die man die ding dat ek achter die oor val, en ek weksel van vanzelf opgaan. En hier draai en ook aan my sy rug na my toe, en ek sien die trek die spuitvol gif. Maar die ding het een naald en so dik soos my punt, en dan druk ek aan my die wind so uit, en val hier so'n paar druppels hier af. En dan draai ek om en dan sê, maak gauw op jou mond so wit as jy kan, en dan maak jy nou jou mond so wit op. So dat jy hem nog nie heel wijd opmaak. En dan kom duik jy nou hier in jou bed en met die spuit. En dan probeer jy nou hier een kleerplek soek. Wat jy kan doodsluit en dan druk in die eerste schoot verkeerd. Dan is nou hier tegen een tandwortel vast. En dan bij jy die ding, maar jy sê nou maar niks. En jy is dapper aan die nergens mooi. En dan druk jy nou die gif en dan schoel jy ook meteen jou tandvlees af. En dan trek hem en dan staan die naald net zo. En dan haal hy net een bitter in. Hy let so jou wees. En dan is het zo'n bordeltje met zo'n plastic rubber geitje. En dan steek hem, dan hang die bordeltje met zo'n boek. Dan sien jou trek hem vol. Dan haal hem af en dan druk hy weer die windje zo uit. En dan kom. En dan sê hy maak op. En dan kom hy nou met menem. En dan kom steek hy nou onder jou tong in. En dan voel jy, oh, amper zeg, daar vang hy nou. Daar vang hy nou het lief. En dan sê hy klier so spuit, dan krijg je genadig of zo'n dooitje. En dan vang hy nog een mangel bezig uit. Maar die arme dood uit, hy draai hem net. En dan krijg je hier die mangel. En dan sê hy hang dood spuit. Dan voel jy aan, nou jy beroerster wat jy hier. Jy heel diep aan raak dood. En jy arm raak zo in die zak. En dan sê hy nou die spuit uittrek. Jy weet daar begin, hulle mis nou met jou gezin. Of hulle is jou jaretje. En vraag hulle ook nog altijd jou. We gaan hem nou bij die huis nou tolle en zo. Alright man. En dan zei hij nou wat. Slaap het die stuk lucht. Hang zo af. Slaap je. Ik praat met de andere man te bek. dan kom die man in die nas, nou so een blinks geworden, die vol tanden. En dan kom ze nou hier in jouw bek nou weer. En dan damp jij hoor. Dan maak je maar je oor toe. En dan zie je je oor in die genade. En dan hoor je je kraken. Hij zei nogal eens aan mijn lelijke knevel hier. En dan breek je met je bek uit, dat je zien hoe kraak je kaken bent. Kum, val je daar aan de pak. En dan begin je nou tamelijk recht komen, want je weet me samen, nou die zaak is oor. Dan komt die nurse met zo'n zilver bakketje, lijkt ze een miniatuurslop en met. En dan kom hij zei nou hier langs je bek en dan zei ze, stoel om. En dan zei ik, zo kwaad was ik om, zei. Maar nou wil je hem zo waardig als mogelijk schoen, die bakkie. En dan gooi je hem. En dan is hij in die baard. Ai, en dan veest je hem zo met een lattentje af. En dan bakt hem. Dan veest je hem zo met een lattentje af, dan is hij omdraai weer. En dan haal je hem. Die slaat ze hem gooien. En dan gooi je hem. Blah. Slaap los. Dan zo veest je hem af. En dan zei hij, waardig, jij is zo schaam. Je maakt je oor toe en dan krijg je zo'n wattetje in die gaten. En dan zelf, joh, je kan er maar gaan. En als je hier uitgaat, dan denk je, wacht. Als je tussen die mensen deelstapt, dan wil je aan een sigaret opsteken. En dan probeer je, nou je die sigaret, man. Dan zie je op die bek, man. Dat is in de neus gaat. En dat is overal zo. En als je in die motor komt, dan zie je, nee, wat, wat maar een jingampie. En als je een jingampie hebt, nou reis je maar net om bij de huis te komen. En dan voel je, nou je die wattetje. En dan zie je jingampie, dan zie je het zang. Zo ben je al van de geregist aan de spietkop.
3: Oh.
1: Dan kwam de spietkop naar die venster toe. Dan zei hij, nou zal ik van de klaar maken. En zei hij, man, luister je zo. Ik heb van de geregist. Hij zei, je kan wat. Hij zei, oom, wel ik heb mij zo fout. Kom gewoon samen met een blaasje net hier voor ons op die dingetje. Oh. Hey, wat was hier, man? Ik heb geen waardigheid. Hij zei, je nou beklee, kijk hoe bloei je op weg.
0: Daar was daar min mense wat 'n storie so kleurryk kon vertel soos Tolla van der Merwe. En na hierdie 6 minute groot lekkerte op jou oor, is daar eintlik net een stuk musiek wat kan volg. En dit is Nikolai Rimsky-Korsakov se Flight of the Bumblebee. Die musiek beeld die gejaagde vlug van 'n hommelby uit. Ons gaan nou luister na die solis Niemi Jirfi en die Royal Scottish Nasionale Orkest met Rimsky-Korsakov se Flight of the Bumblebee.

0: Helene Wester blaas nuwe lewe in die musiek van Nana Mouskouri. In Helene Wester sing Nana Mouskouri. Etybury Theater, Saterdag 29 Augustus om 3 uur. Kom beleef die onsterflike Nana-treffers soos The White Rose of Athens, Kukuru Kuku Paloma, Bridge Over Troubled Waters en vele meer. Helene Wester sing Nana Mouskouri. Etybury Theater, 29 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
1: Veenwarm Afrikaanse Radio Landswyd op 100 tot 104 FM.

Ja, mijn samosum, ik heb een kan, ik heb een wolang, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma, ik heb een kopprogramma,

sweeties, staan bij schoolse hek. Sprungjurk van die dochters, wat zijn ogen zo laat rijk. De landroos in zijn muik, roodnoten in zijn zak. De corrupte politicus vreet hij die zo trent het trofbak.

mensen er een plas bloed. Net nog een statistiek, maar hoe dagelijks mos begroet. Binnenkant breek van liefde, hij leeft aan een manse vrouw. De kop in die dode oe staat naar die zien.

Sando, vrouwen wordt verkracht. Woordnaars loop oral rond, vrouwen borgt toch elke dag. Alles loopt in groen.

Stanley Reckman bij Landerneau. Harreman en Squatterkamp. Druffel, caviar en kreef. Duwer, millipap en stamp. Lefties is gesoken en woke. Rechts is verlangen apartheid. Hoe hartland, geboorteland, waar gaan jouw kinders heen in de tijd?

Ghost, jou praise en sy span. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3. Peter Coffey and Friends is volgende op ons lysie. I Surrender.

lig in sy hand, die opname deur Neville D. en Rochelle Liedeman. En nou, Annelies Wiet so in die gees van Vrouwe Maand, Vrouwe wat glo. En Jimmy Swaggart net daarna, Never failed me yet. Maar eers Annelies Wiet met Vrouwe wat glo.

Tijdens opera van 30 augustus luister ons onder meer naar items uit Manon Lescaut van Puccini, Andrea Chenier van Giordano, Carmen van Bizet, Romeo en Juliet van Gounod en die Barbier van Sevilla van Rossini. Van die zangers wat gehoor kan word is Sonja Jontjeva, Jonas Kaufman, Anna Tretko, Luciano Pavarotti en nieuwe stemme Nadine Sierra en Johannes Kamler. Dus opera, zondagavond om 10:09, samen met mij, Charles van Heiningen.

Welkom, dis Gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met my, Jackie January. Nathaniel Bassey, There is a Place. 'N Mooi loof en aanbiddingslied.

Nathaniel Bassie met There is a Place. En nou, John Denver is ook vandag hier in die program Dis Gospel aan die beurt. The wings that fly us home.